Nou, kom maar, ja. Had een gezegd aan de luta. Kan ons komt ook een lange kagem. Ik ook had er in mijn pakse wacht, Man, nou, je gaat zwak zo goed als zo goed kan nooit stuurspot. Man, nou kan ga ik kiezen kan kan nooit knakken. Zal je man, nou, hangt